0: speel jouw statie.
1: Spreek Engels, spreek Afrikaans, ons doen dit in jouw taal.
0: In jouw taal.
1: Jouw statie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Muziek, zoals jij daarvan houdt.

0: Yes, lekker. That's life. That's not.
1: Jou stasie top 40.
2: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
3: Google Play Store.
2: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak. Nummer 35.
4: Sachter, daar lig een dief, dief, dief, dief.
5: Kom een pakke toef, toef, wari, wari, toef, toef, binnen aan my, toef, toef, geen my bikkie.
6: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
5: Met de lekker toef, toef.
6: Jou stasie. Jou stasie.

0: Best music, best sound, best radio station. Yo Starcy.
1: Yo Starcy app is now beskikbaar in your Google Play Store. Laat het af en raak deel van duizenden luisteraars. Yo Starcy, waar jy saak maak. Nummer 31.
2: Hallo Siri, speel Yo Starcy.
3: Yo Starcy.

iemand met Juf gezien? Dus nee, ze is alles wat ik wil, maar wat ik het doen? Ja, ik weet dat ik wil, maar zij is een beetje wild. En dan is zij van mij, kijk, is echt niet zoals wow. En zij is niet zoals hey. En dan is ik zoals Dorito.

0: Blue app is nu beschikbaar in jouw Google Play Store. Google Play Store. Laat het af en raak deel van duizenden luisteraars. Jouw stasie, waar jij zaak maakt. Dit is amper tijd voor jouw top jouw stasie treffer van die week. Maar nu eerst tijd voor nummer 2.
1: Make the perfect.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlein, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: ceilings painting in all daai general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick quick, rash rash, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnay Street in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

Kings dan 5, dus tijd om die winnaar aan te komen. Hierdie week natuurlijk nummer 1. Die nummer 1 op die Focus Logic Top 20. Wie is nummer 1 hierdie week? Prop, my mens. Hierdie man het goed gedoen die laatste paar dagen. Prop was laatst week in plek nummer 2 met zijn nietste ene die job moet lopen. En nou het hy laat loop op die top 20 weer. Hy het nou op die top 20 laat loop. Hy het met 1 plek verbeter. Hy bevindt homself in plek nummer 1 welgedaan. Hy is dan hierdie week ons nieuwe nummer 1 op die Focus Logic top 20 welgedaan. En jou prop met die job moet loop. Ons gee jou goeie handen klap. En dan laat loop ons die job.

Het is het einde van vandaagse Focus Logic Top 20. Ik ga hem gewoon voor je beschikbaar maken op die digitale platform Spotify. En dan kun je weer dan om gaan kijken en dan om gaan luisteren.

0: En dat doet dat ons al maandag op sociale media aan jou bekend maakt. Precies hoeveel dag gevorderd en dingen gelopen. Wie was die beste presteerders? En wie het eerste geëindig? Wel, ons gaan alles aan jou bekend maken. In maandag gewoon sociale media. Top. Maar van nu kan je gaan luisteren weer naar die top 20 op Spotify. Onder die naam Focus Logic Top 20. So, wat hier die programma betreft, van my kant af is dit een goede tijd, tot volgende week en zaterdag. Heerlijke aand vir jou, heerlijke naweek, heerlijke week. Kreeg voor die radio wat hier die programma betreft, volgende week en zaterdag om 3:00. Van my kant af is het groetnis, tot dan.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting, Inrad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost. Jou eenstop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dynamiese Harties gemeenskap, want besighede wat groei, groei saam met die Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. Die Handelspost, die hart van besigheid in Harties.

0: Goedemiddag, maar welkom in jou. Je is geschakeld op Hardies FM. Je wil ons dingen anders doen. En zover ik weet, het was ook die luisteraars van jouw statie, wat weer saamkuier. Al die pad daait, Brackenfell in Kaapstad. Terwijl ons soepiekie boerenmuziek vir jou bring. Dus boeren opskop Samedijn. Dus tot en met 6 uur vanavond. Heerlijke opskop boerenmuziek. 10 minuten na 5, je mag ook muziek aanvragen. Boerenmuziek natuurlijk. En die program. En vandaag ons het handelsbreek binnenkort. En dan ook om 17:15. Maar ja, kom ons begin die program met de keuze wat uitgevoerd is door Alta Clarence hier van ADB Spoort. En sy het gevraagd voor die Klipwerk Boerenorkest Boesmanland om mee te begin. En dan gaan ons luisteren naar Oblad Die Oblad Da van Dion van der Merwe. Voordat ons uiteindelijk uitkomt daar bij een handelsbreek. Geniet om. En baie welkom bij die program Boerenopskop.
1: Hardies FM.com.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Suiker by ons hier daar van die Radio Canary Orkest, ook deel van Alter Clarence Kese gewees, en ons is tans bezig om al die lekker boeremuziek wat sy aanvraag te speel vanavond. Dankie Alta, ons waardeer het. 36 minuut en half 5, ons maak nog steeds so een bykie opskop muziek op hierdie saterige hand, Boere Opskop, Samedijn. Je mag ook aanvragen als je iets specifiek wil hoor. Lekker stukje boerenmuziek. Dit kan je aanvragen. 061-511-2602. Die Kaapse Afoedille het hierdie een samen met Hendrik van Wyk uitgereik. En ik Hannes Koeman. Ja, hierdie een samen met Hannes Koeman. En dis Rassie se Wals ook aangevraagd hier altijd.

0: eBuyCar, die maklikste manier om jou redding te verkoop.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Hartelijk goedenavond en jou, bij welkom bij het programma. En ja, nee, dit is het einde van ons beroemde programma. Wij gaan tot 17:45 kant. Ik heb het amper vergeten daarvan. Zo, ons het luisteren voor die volgende half uur. Het ons lekker keerspel van rugbymuziek. Ik heb op ons stelsel gaan kijken naar al die rugbymuziek wat ons heet hier. En ik heb het gauw vinnig bij elkaar gesteld om dat voor jou te spelen. Ik ga zo een klein beetje van een break nemen en voor jou toelaat om lekker rugbymuziek te luisteren. Een aanloop tot die grootwedstrijd Zuid-Afrika tegen Engeland vandaan. Ik geloof je gaan daar en ook geniet. Baie wat gaan kijken naar daar die wedstrijd. Maar ja, hou die radio in die een kant ingeskakeld terwijl je kijkt naar die bokken en die Engelse. Maar ter voorbereiding van vanavondse grootwedstrijd heb ik je een lekker keerspel samengebracht. DJ Ossewaas, rugby onthaal, die Bok Jollers. Hier goed met ons gaan rugby kijken. Tegen Jordaanse rugby hardcore. Darren Moyer is hardloop rugby. Leon Schuster, Stefan Lubbe en Zirkberg. Een lekker keerspel van goede rugby muziek. En net na dit, dan gesels ek weer met jou. Maar welkom bij Volume Winkels, samen met Heinz. Ons kunnen samen tot skynt voor 8 vanavond.

0: kissfm.com.
1: Okay, dames en heren, op die oude einde van die dag, on the other hand, let's clap and join hands with our rugby fans.

Ja, de grote wedstrijd is in de gang. En ons is bezig met de lekker rugby kerstbel. Dank je voor altijd ook wat onze hoogte van zaken hier bij de rugby betreft. Zoals eerst benieuwd, die Bokken uiteindelijk 12 punten op je telbord. En die Engeland heeft geen punten niet. En nu na 14 minuten is die Bokken op 17. Engeland steeds geen punten niet.

Wel gedaan, het Afrikaans hoor, het wisselen. En het was dag met de wind naar Eastu stap. Nou, hierin. Oh, wij dank je altijd. Je kan ons maar woord over van zaken terwijl ons nog lekker muziek maken. En hier is Jinnikie. Van Desmond Wells.

Zo'n lekker rugbykeerspel dan gehad in de Haag. Ik kijk dan naar die Nice-bron met ek hoofdzakelijk gebruik. Voor allemaal interessante Nice-sport enzovoort. En ik zie dat hierdie opdatering was 6 minuten geleden. Die telling steeds 17-0. Met zo net meer dan 10 minuten se speeltijd in die eerste helft. Het was omtrent 5 minuten geleden. So amper nou rusttijd. 17-0 in die guns van die Bokke. Ja, hou maar op. Hou maar die situasie dop. Kijk wat gebeur daar. En, wat is om vandaag?

Van ons gaan voort met die muziek. Jy is ook steeds welkom met muziek. Ander voor ander speel ek vanavond vir net een lekker keer van heerlijke muziek. Uit die verlede en uit die hede. Dus voor die bewinkel Samadijn, die program waar jy hoofzakelijk die speel is bepaal. En Samadijn ons die volume knop naar rechts. Hier is iets uit die 70er jare. Ek het so 3 opgelein vir jou hierso, uit die 70er jare. Carol O'Kay van Chris Andrews, Crystal Gayle, Somebody Loves You, en dan Pussycat met Georgie.

Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Stroombokker hier in Engeland vanavond. Kom eens kijken wat ze die commentaar gedeeld, hè. Dat is het, dat is het. Die telling is 17-14 hoor. 17 voor die bokken en 14 voor Engeland. Engeland tussen drieën gedrukt. Wow. Is dat in de resttijd? Is dit 17 voor die bokken en 14 voor Engeland? Kom, smaak muziek. Lekker drie Afrikaanse liedjes, over Afrikaanse muziek. El Debo, Riksha en Roy Balken. Volgende hier in Walimba Wankel Samadijn. Dit is Omroeperskeerse.
1: Artiesfm.com. Hier doen ons dingen anders. Wereldwijd.

Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Prachtige dank aan van Jan Blom, Tangerine, wat ons voor jou gespeeld heeft. En net voor die handelsbreek, die Radio Calario Orkest met Staan, met Bij en voor Non Blondes met WhatsApp. Ook hier vanaf die speellijstje wat Alta voor mij ingestuurd heeft. Alta wat CC is toe, ta, muziek aangevraagd. Nee, dat is goed. Dank je Alta voor jouw deelname vanavond. Ons programma gaan ook vanavond zo'n biertje vroeger klaarmaken. Zo'n groetijd is om 7:30 vanavond. En dan doen ze het weer volgende zaterdag. Maar hier is die rugbytelling zover. 31 punten voor die Bokke en 14 voor Engeland. Heb ik dat recht? Wauw. So, ons het uiteindelijk dan geslaagd om Engeland oren aan te zetten. Nee. Maar die Engelse is nog niet helemaal klaar nie. Hulle sê hierso in die kommentaargedeelte wat ek ontvang het, die Engels is nie bereid om boedel oor te gee nie. Hulle slaan terug met 3 deur die slot Alex Coles. So die telling, ons gaan nou weer in die finale telling kyk, is dit 31-14, het ek het recht? Of is dit nou 'n bietjie meer? Wel gedaan, Bokke.

Ja, dan geven we allemaal onze samenkeur. Het was lekker samen, joh. Onze lekker samenkeur. Ja, het zal hier van 3 uur af en brug. We kunnen niet tijd gaan zoeken om je, hè. Maar nou ja, dit is het einde van die programma. Heerlijke muziek. Dier tot in met morgen om 7:15. Kwart voor 8 morgen ochtend. Die eredienst uit die Doxa Dioreslo gemeente. Rechtstreeks voor jou hier op Arties FM. Ik ga voor jou uitspelen met zo'n laatste liedje. Een lekker boerenmuziek nog een keer tot... kan ik zeggen, tot eer van die bokken. Want dat lijkt mij win. Kom eens kijken een beetje net vinnig die telling. Hoe ik gauw vinnig kan opsporen weer. Om te zien wat daar gebeurt. Hier die wedstrijd ben ik zeker baie nabij en klaar wees nou. Kom eens kijken gauw vinnig. 31. Nee, dit is... waar is die telling? Hoekom sukkel ik zo om die telling in die hand te krijgen?

Ja, nee, dit is, ik ga nu die namen noemen. Ik maak gebruik van een zekere nieuwsbron. Wat altijd die telling heel boven aan die bladzijde gezet heeft. En dan kon je duidelijk zien wat is die telling, wie loopt voor. Maar in ieder geval doen we dit niet meer. Jong. Verstaan niet hoekom. Ja. I don't know why. Als die telling is, is nou. Goed, ik denk, hij kan nog groeien, maar ik denk die wedstrijd is amper iets van die verleden. Binnen oomblikke. 38 voor die bokken en 21 voor die Engelse. Daar zijn. Baie geluk, bokken. Jullie gaan hem verzekeren winnen. Baie, baie geluk. Dit is dan die einde van die programma. Heerlijke avond voor jou. Ik ga zelfs weer met jou maandagmiddag om 4:00 in die volgende uitgave van Huiswaarts Samadijn. Ik speel voor jou uit met een van die clubwerfmorkeers. Hier kom je bokken. Ons groet tot maandag. Van mijn kant af tot dan. Mooi, blij en bye-bye.

Van Hartebeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Heimbrieke. Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie. Je luistert naar Sokkie. Tijd.

Heimbrieke. Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstasie. Je luistert naar Sokkie. Tijd.

geen brieken. Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie. Je luistert naar Sokkie. Tijd.

Heimbrieke. Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie. Je luistert naar Sokkie. Tijd.

Ik roep als die rang, hij zal mij horen. En zij verroepen al blij op mijn spoor. En geef Jannie uit, hij schop omhoog.

0: geen brieken.
1: Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie.
0: Je luistert naar Sokkie. Tijd.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Yo, stasie. Yankee.